And now this vagabond of winter zal ik me oud voelen. Zoals een prachtig versleten Babylon dat schreeuwt om een nachtelijke herinnering. Geef me geen veilige namen, nog op een vervloekte daden. Maar laat me mijn onderaardstrolende grafberg van marmer, plant en noodzakelijk vervormen. Laat me dit klagelijks leven als schrille licht en edele stilte. Bij de duivelse inspookcultuur. Laat me deze blindvervende eenzaamheid uit de biologische overlevering. Waarin ik, als een achteloos strand, zal vervallen tot een zee.

aan hun telende anamorfie vraagt steeds, zonder eiland, zonder inontdelende ellende, steile muren. Het worden blijft een apersoorlijke hecatombe en verzaad doe ik langs miskende omwegen, want...